0: Ik moet niet zeggen dat de bijen tegen wat bijen stelen, is dan nog een bij eten gesteld meer om te wonen. Precies nu aan de mona in de kamer in de chebos en dat het zo aan nana. Ik wanneer dus me sapte zei de deantje en niet in door mag nog Nathalie André die is koning met de ben met me koos lagdan. Pues hemos que se de usted nati está tu historia que más ha hoy chivota más tuve más no sé win es que ha tenido bueno Natalie qué
1: qué Muriel
0: Natalie tiene que me no es nada más me dice que te pegan muy cargado te dije tu parte mi historia está wow y Dani bueno usted me has tan has ni que te cuente ni que no ni de levita que me tuvo tan sobre dos pies de teatro mi amigo Dana tante nene itu teman nita si agunika tuutak nino kama negen statna an antoni kabis ek tuitu de dochu an jadi minat kouni i natamni tukuni tapas monja nana ka kai hem hegen statni uj maskua ek tukajat tapas mustunan kai hejaja bane kai denman uemutni kouni jugi pe dau da no ne na ke stat ni sku na un ma sku te ke ja te pa ni sto na ne ke he te ze benat ali ham te tan de te te se ste dine te pa je si ho no realizatrice ta win rudine
1: eh ma ke ne an mari andre il nga ne ni se ni se modi ma bo ha dus te na ga bo ga do din no mak no estou entendendo de uma regra as que nem dizem na cidade já né é cidade não é uma regra já dizem na cidade já nem que não me entendem é um dia de tan é cidade já nem de inocido me já vi toda a nele já nem mais me entendem mas não muda para o mundo isso é cidade a cidade mo no tem dos que tem mas não está o da da tinha ninguém da mamã tinha ninguém está o é que é o isso não é mamã tinha manja mas né não há todo o nisso ainda mas eu escrevi a minha amiga o hamgeta mukadi que está nem a amiga nem que está batendo anza que está batendo mano cada um da minha amiga antes que abes Negar o tendão, que ninguém deu a resposta com o criminal de polícia, né? Tanto que o oxigênio nem usa. Pessoas no oxigênio que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a mãe, que estão com a é nem que eu estou mas essa ano que eu tenho esse wahat mas ninguém me disse nada se o assunto se não botar nada diga se não me disse nada inocente inocente não botar nada se não nem me disse nada mas nem mais ninguém já não me exaltar mas exaltres é que ne outro nesse né esse que eu nem dizia de na outro né nem mais ninguém esse da tan mas né é na cidade não esse disco que se haja se estiver com outro com outro na naquela vista com outro com alguma vez não vou ter vou buscar minha mulher que mas agora nem vai ser agora nem na cidade na toco nem bem né com esse tipo de banda né nanane antkabisum ke kikado da go mahnega ega go nene ge babli bale zitut mane nela la pies te ajeda
0: Nanake him hagen stat miamni si hoincha, esnit tabu imagani kahagat, miamuchi wa patakni ni kana no itin da wanat.
1: Aha, one, one, ne, ne, ne, ke, ne, wa, tu, mok, no, ma, ne, ga.
0: Quet me dwe do, met me dwe do, quet tu, mane, chin, quet tu, ne, ga, ma, do, wadanja, ne, te, le, vi, chata, do, u, tat, manastan, chek, ne, quet, chi, Tabin dine, the son, the G, peda, dine, mag, the G, wapit, ni, wenji, wenji, nig, kay, habo, habin, ni, doda.
1: Aha, I wanted to get keywords, mad of getting in a head, or ham, get my demon with some. Penal, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Y no sé si te has pedido tu endes o endes traine y no hay un coxejita y no has dicho en coxejito que la que me estoy viendo en huevo de la de Samuel Santón en Adano en Samuel ya a he en de no hay mi de no hay mi cultivo animal En ina se da buda di hwari lino e ut nak tuk zito. Ale la principal e l'acto principal e hadi di ba. Ega ono ni hato an examen bus ne di kom kwane eskiat in ni tuk zindu adi non ino imu asukiat wasati tato pe a ono ni an examen bus ne di lo.
0: Ik tatte te kun even te zie i no hun donde jinje medwit.
1: Wat no hun ni soit ba ze ba i no as met sama kusi hem mutan ucha kut no hun ni ba i so i te to ham gat mem ze dwine pek to dan i no Mais j'ai lu des secondes, mais j'ai lu des minutes dans les acteurs, les pecs. Et que, oui, moi, je suis un peu, je suis con, tout quoi, hein. Et que, c'est sûr, une bonne chose, la carte, c'est pas de mal, parce que j'ai une voix, mais il y en a, mais, et d'autres matins, ici, ouais, non?
0: Magdjin kaita dita, mahade mutinu, kaiten dutinu, tata, e pe dutinu, magnu, e huapetata, German or the Mohan, and the Utki, Sunday, the one yat in only stutter. Eke have a wisdom de no poyata to get a scanner with the Noki map pay one of them. I Ek miam ne katsa te banan wahne de to ko hniek ne che wap ni wek pe de muni wek mne ga shi sat te siste to ko nim ji te siste man
1: a he ma he na mne ga hi hne no an te siste ma ko ne chukri e pet sand wit to wan ma ya gun me se sio to wan ni kamata e mi no ya ne dan no wi no wi ut ne na ma ko ne a migliora ne wit na
0: Mukayat pa ini juga mukayat juga menua di no mukayat juga pukulan no aja yang bisa ini.
1: Awalnya Sylvain Saint-Ange, Pierrette, Max Samuel,
0: Mia, mia mnis panu tzine det ko hanie kle vi ku te wa ham gu yeka.
1: Aha. O ham ga dus kne sa fer vele pas afte no le di. De dot no din dan no te banar. Ne na la hat ne tsen no ta ka to na na la asamble man de zene. Ah o dus kne no de di ne o skip no pas afte.
0: Dat is goed, dat piemen het niet pas moens bij dat. Geen om mijn eigen. Ik denk dat we hebben even nu in het gehoor, geen is toes.
1: Nee, dat ga je niet. En dan doet men je hoe nu, dat ga je hond op staat. Als je was zo in wat man. Ham gaat mijn eigen, gaat u dat nog ooit zo. Ik wil die heet, die had dit niet, minister.
0: Cultuur,
1: moet je zeggen. Culture, hij wilde de heen. Ik wilde maar dit is hier. Accepteer dat ik niet naar Sondam een project zit. En nu niet weet ik dat ik ook niet naar had om dit te stikken naar Isiwit. En ik heb de gegeven dat ik in de soutien. Ik heb een negatieve man in het schuddemat in het zoiets in onder de liquid in het schuddemat naar de kiosk doen.
0: Nathalie, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, het is een schemadan, dan dit we gaan moeilijk minnet is dat toch niet dat je gewoon wist hoe
1: maar de collega's toen is gewoon dat ze dan doe je mij aan de hele kijk is goed ik heb ik daar nou dat ze zo in een wacht
0: kunnen hebben we niet aan een gehad die ben hij niet het Jimmy heb die het tegen de baas moe ik hoe je tegen minden ze zie na de dota we gaan mijn zich mijn het hebben ja pas een man heb de dit tenja pas een man te zien pedoot moet ik zeg maar schoon de naar de zee die te zien pedoot die mij gewoon weer zien zeg de baas moet
1: eigenlijk
0: ja
2: hij nu heb dit gaan zijn nu William Fontaine
0: en dan ga pedoot kenne en Nathalie André ça dit zijn door moet kenne Jimmy voilà ben ik niet ka met weet nee la pièce de théâtre. Habtening de mo Jimmy koi Jimmy
3: koi tu peux donner
0: tu peux donner tu as mis tingis mon dis ko bua me da
3: tu as mon ko bua ça
0: ko bua ça ni wa mo he koi tu me donne ya Jimmy que tu nous le mena tu dis ta pas mon sto ya ta ta tanan ni kalu kama do dan ka tu dan ik din wa Tuam nani ni suka ti dab dan Facebook cha to go boy he was pahan stam stude ti chibia da go ke gune to go boy he udini ti na
3: han go boy ke gune bo ga dori no te ke to mo jene no so kam su da una jaja ek ne ne ni da tsuni ha ni ben na ta liga wi ha ma cha ga wi ha ma de no shika ti ti otun to ta matne Aho te niha pono tat menegas no tse smubana, ke kundo go dija inene wet wi tu dando go dija chi chpo atmak ne ino eidon, mak ino te chiyotin ino ino eno chaka un dans te imunua. Hekwe une goet na boha bendini, tante u poe tat ke nina shka e ino imiana, ne puchi datma ne ino mahengane, puchi datma mung di ino iman chay dendana, hatma Bocce mui mia già gino, niat, spec, nini, huit, ecco. E un anno tabu di tizi po, mia mani goe te bato mo studi, non me hegan, noe hawa, not gino. E tu ha uit maui ane hawa, te de ne me hegan, ne. Ne otan ni noe hawa, ke i duduan, ino hahis. E no ka mia me i duduan. Es, ma. Tu ha den ones, ke one hawa, hiagos. Que on a une bonne noire et dit, c'est une autre routine de tout manager et nous, c'est Chico, oui, ma taille, et un tépan et un cobos de son, et c'est une bête, c'est Jim Chanda, on se bête au dédi, mané, comme la petite, d'artis.
0: T'es
3: là, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Go bush it up, Julian, tell me to answer a go boy, Julian, or shad you at the limit, Naham. Miato au niveau gymnase d'ailleurs, c'est un noir qui vient à tout. Disquait nan, je faisais les dents là. Disquait nan, on casse, c'est un noir, ou un jet, c'est un gant, ou un jet, ou un gant, nom noir qui vient. Ok, nous, on est. Bab nan, moi, c'est un bab nan, tu connais, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est, on est,
0: Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as
3: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Tu es un peu plus de temps.
0: Ne mi ami si hoene te pas moni tu ki banuza tas un pimen na no te pas moni uz masko an ne kabes
3: ketta pues mis te manda con uno te pas moni wa te mugeni go in te hahisa no hase ha go ya go ne tu ta go ya kus no es ma mo mo dis ma pa ponte wat ma 2026 es ke kone ha go ya ko
0: Ek pusen de mak pusen de mekes tachi min natwi ham gu yek de u yes en stato goi notwi wa but amot ke vino ya
3: but zeto yu at mojeza ok tchata woni je wajo ham gu yan nat yanay to dar e pap na uta tsona ge tna uta hega me himata pus pe hian hak me vita re men after vera ju kana non on ende minat tv o minat chinche in dwa mata ge tta yanay vi pap not
0: Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Nasa, but you go to me now that me when Nas Nate week, snooze one and still snooze one dream, no mokish, but me a mission. She would maddy known, Mogan, you stay a mokish, but the man had more than you.
3: Get up, eh? I would especially do Macado, then on that we sit now, Majuna, and well, shut out, we hit you, Majuna, okay? It's over there, they won't see how was it, so no specially do Mac. He gets no one, you know, she's but demo. I wanted to get that match, me cursing out much and in return, then I got it started, but push with the bag and today I got it started much, me cush. I want to have a story at you, I'm one, not you, baby. I'm the one I want to miss the hip, Bab, you
0: know. Many nonny, it doesn't mean it doesn't make a good to the scum, but then it's got
3: Wouldn't much on me in the swim. I'm not in it. They had done a pain in the visit table and Samuel had on that. I know, and the mule knew him. I want him yet. Cabbage at denim, though. I school, though, I school, pooned out of this and knew him. Nanny on the kitchen, a swish with study and the menu and dinner. I have with me, though, is in the mutine. He knew him once as he was a bandino. Sweet, old chindo. As much or more than the matondo, there's in no motor as it's in no human kitchen. Samuel, Delida Jourdain, Pierrette Fortin, Anne-Marie, Mathé Bernard, ne?
4: Votre enfant ou petit-enfant issu des Premières Nations a-t-il été retiré de votre garde? Vous pourriez avoir droit à une indemnisation. Vous n'avez pas à vous débrouiller seul pour remplir votre demande. Un assistant aux réclamations peut vous aider à chaque étape. Vous n'avez pas à raconter votre histoire, à fournir des documents ou à payer des frais pour soumettre une réclamation. Commencez dès maintenant pour vous donner du temps et avoir l'esprit tranquille. Appelez le 1-833-852-0755 ou rendez-vous sur fnchildclaims.ca/fr.

Que je hou die benoemde, maar nu hebben ze mij kunnen weten. Nou, ze. Maar hem hebben het ook jet. Ze gaat de. Dus toen je hou die ben, die gleep hem. Johnny Cahodanasha. The Twato, Sammy Ray Gate, but ja, out there.